Ook met een gang bij hier bedoel ik de Filipines. Oh, ik heb het ook niet zo nauw. Bedoel me smaak je dan ook niet. Maar, wil ik er ga jullie zoet bij en dan moet ik haar niet klaar gaan naar koe.